0: Assalamualaikum. Bas Yusuf Ahmad Mila Sinfa Fifi
1: Good morning, Good Fifi. My time is time. Away, Master Gunners.
2: Kom mensen, die kunnen zwaar van de toebroekjes.
3: Happy birthday. Happy.
4: Vier jij je verjaarsdag of je huwelijksherdenking? En wil jij hee dat ons jouw grootdag met jou moet vier? Laat ons weer tot 079-468-5183.
5: Hi, this is Kimberly Stark, and you are listening to Kofifi FM 97.2, where it all began.

0: Alexe, daar ben geen goed is. Daar kom in Davos.
1: Hier komt die Travers van Sports.
2: Cutting on his left foot on that side. Parker!
3: Apuma! Sim! Pinjabama Tocha!